media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn.

0: bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
1: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Mij toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Dromeesje mij in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Pakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke,

0: TOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

feel like, yeah. RTV NOF.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
7: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
10: De pannenkoektrein.
11: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het wel spannend.
14: Ik ga eens turbo en.
13: Ik is toch turbo en net?
12: Nou, even serieus.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame, 2-koppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen maakt deze 2-koppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond.

0: kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
2: tdnoord.nl
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Jan Cooks for You, met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: baarsmazitcomfort.nl
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oef,
12: derek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
12: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
2: Het loert van stijd, waad en waan.
0: RTV NOF.

0: Truckgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Ah, goeie, Reitje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: Het is ineens koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en
17: ik is toch turbo en net?
16: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: Autoskeer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Seruste Veen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: tdnoord.nl
6: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Bakken, zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost hij op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
9: en Opel.
10: Ruiz hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Nou, vrouwen, ben je klaar voor?
15: Ik vind het zo spannend.
16: Hij is turbo en
15: heus. Ik is toch turbo en net?
14: Nou, even serieus.

0: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
5: Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naaste beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers. En omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl

0: nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
2: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Het is hier eens per koud in je huis.
7: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
12: Peppe? Mike, ik bij Bab op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oh,
15: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
15: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
2: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
13: Marinus Keukens?
12: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damboort. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Wald.
12: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
16: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld werd. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lies

0: Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
4: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Dromeesje maar in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: SGmaatwerk.nl, het Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De binnenswargen hoe de verlochting op het Nijenfietspad tussen Twiezerheide en de rotonde bij de N354. Nevers Gwonbroekers is het fietspad in het Tjuster onvoldwaande verlochten. De gemeente Achtkarspelen liet weten dat in het min van het fietspad groenspots mijn ledverlochting op zinne-energie ombrocht binnen. Boeten de bebouwde kom zet de gemeente Gewoonwijk geen iepenbieren verlochting. Of het moet wezen dat het nodig is voor de verkeersveiligens. Nevens de gemeente is daar op het skimpad geen sprake van. Autosport Noord had zond dit jaar een nieuw bestuur. De organisatie achter de autocross wil na een onrustige periode een nieuwe startmeidje. En het vertrouwen van coureurs, verenigingen en vrijwilligers waarom winnen. Het nieuwe bestuur wil takomend seizoen weer meerdere crossen organiseren en tabwerken naar een nieuw kampioenschip. Johan de Jong is een van de nieuwe bestuursleden. Hij leidt uit waarom het nevens hem tijd wie voor een nieuw bestuur.
2: Die andere bestuur die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar één cross. Dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen.
1: De gemeente Rie van Tietje-Extradeel wil dat BOA's vaker zichtbaar binnen in de dorpen. Nevens Rietsleden weten inwenners net altijd waar BOA's actief binnen en wat er mij harde meldingen bart. De Rie wil daarom dat BOA's meer contact ziekje met inwenners en duidelijke sjenlitten wat ze doggen. Ik wat vaststelt om dwarpseps ervoor te broeken. Zij kunnen BOA's bigeliks melden waar ze actief binnen en inwenners vertellen waar ze mij vragen of meldingen terug te kennen. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Van dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oef, je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
1: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
7: Fortibox.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: De pannenkoektrein.
13: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Baken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en heu.
17: Ik is toch turbo en net?
16: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week twee wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen.

0: ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: NOF PC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
11: en Opel.
12: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
10: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford
11: en Opel.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De binnenswargen hoe de verlochting op het Nije fietspaad tussen Triezerheide en de rotonde bij de N354. Nevers Gwonbroekers is het fietspaad in het Tjuster onvoldwaande verlochten. De gemeente Achtkarspelen liet weten dat in het min van het fietspaad groenspots mijn ledverlochting op zinne-energie onbracht binnen. Boeten de bebouwde komst zet de gemeente gewoon wij geen openbare verlochting. Of het moet wezen dat het nodig is voor de verkeersveiligens. Nevens de gemeente is daar op het skeenpaad geen sprake van. Autosport Noord had zo'n dit hier een nieuw bestuur. De organisatie achter de autocross wil na een onrustige periode een nieuwe start meitje. En het vertrouwen van coureurs, verenigingen en vrijwilligers weer omwinnen. Het nieuwe bestuur wil takomend seizoen weer meerdere crossen organiseren en tawerken naar een nieuw kampioenschip. Johan de Jong is een van de nieuwe bestuursleden. Hij leidt uit waarom het nevens hem tijd wie voor een nieuw bestuur.
2: Die andere bestuur die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar één cross. Dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen.
1: De gemeente Rie van Tietje Extradeel wil dat BOA's vaker zichtbaar binnen in de dorpen. Nevens Rietsleden weten inwenners net altijd bij BOA's actief binnen en wat er mij harde meldingen bart. De Rie wil daarom dat BOA's meer contact ziekje met inwenners en duidelijke chenlitten wat ze doggen. Ik wat vaststelt om dwarpseps ervoor te broeken. Ze kunnen BOA's bigeleaks melden werd ze actief binnen en inwenners vertellen werd ze mij vragen of meldingen terug te kennen. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
5: Ja, echt maatwerk.
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Het is ineens per koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeestje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
19: Ah, goeie, rijtje hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
20: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
22: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
23: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
22: Oef,
23: ja, rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
22: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
23: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
24: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
25: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op in je oren.
26: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
27: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: NOF-PC, NOF-PC.
2: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor? Of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker worden beboet. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en het schoolplein. Kamervoorzitter Van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen, tot nu toe 66. En Australische autoriteiten onderzoeken of de Omaanse co-piloot, die vorige week zijn gezagvoerder aanviel tijdens zijn verblijf in Australië, is geradicaliseerd. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Kruisje hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
15: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
21: En van speelgoed tot feestartikelen.
20: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
21: Max Voordeel, in Den Bosch.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
23: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens zijn verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze

0: communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
7: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even bladvrij maken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
8: Oef, Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
9: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
10: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Autosport Noord had zoend dit jaar een nieuw bestuur. De organisatie achter de autocross wil na een onrustige periode een nieuwe startmeidje. En het vertrouwen van coureurs, verenigingen en vrijwilligers weer omwinnen. Het nieuwe bestuur wil takomend seizoen weer meerdere crossen organiseren en tawerken naar een nieuw kampioenschip. Johan de Jong is een van de nieuwe bestuursleden. Hij leidt uit waarom het nevens hem tijd wie voor een nieuw bestuur.
3: Die andere bestuur die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar één cross. Want het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen.
2: De gemeente Rie van Tietje Extra Deal wil dat BOA's vaker zichtbaar binnen in de dorpen. Nevens Rietsleden weten inwenners net altijd waar BOA's actief binnen en wat er mij harde meldingen bart. De Rie wil daarom dat BOA's meer contact ziekje met inwenners en duidelijke chenlitten wat ze doggen. Ik wat vaststelt om dwarpseps ervoor te broeken. Ze kunnen BOA's bigeleaks melden waar ze actief binnen en inwenners vertellen waar ze mij vragen of meldingen terug te kennen. De binnenzwargen hoe de verluchting op het nieuwe fietspad tussen Twieserheide en de rotonde bij de N354. Nevens Gombroekers is het fietspad in het Tjuster onvoldwaande verluchten. De gemeente Achtkarspelen liet weten dat in het midden van het fietspad groenspots mijn LED-verluchting op zinne-energie ombracht binnen. Boeten de bebouwde kom zet de gemeente gewoon wij geen openbare verluchting. Of het moet wezen dat het nodig is voor de verkeersveiligers. Nevens de gemeente is daar op het skimpad geen sprake van.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: RTV NOF.

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaidjerk.
14: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marines Keukens. Daar is het lekker in.
15: Marines Keukens?
14: Een topkeuken van Marines Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marineskeukens.nl.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Dromeesje mij in beheining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Pakken. Zullen we even op een stoel?
22: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
21: Baasmazitcomfort.nl.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Seruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Seruisterveen. Daar wil je zijn.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Algoné Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Moussa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig

0: wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Het is hier inspirerend koud in je huis.
2: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herberg

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voorstrum.
2: Herberg Voorstrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoorstrum.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: Bij u is in Den Voort, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: Het loert van de Klaai. RTV NOF.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF bezocht eind 2024 onder een valse naam een vredesconferentie in Den Haag. Het RIVM pleit voor een betere bestrijding van hepatitis B en C in ons land. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. En Australische autoriteiten onderzoeken of de Omaanse piloot, die vorige week zijn gezagvoerder aanviel, tijdens zijn verblijf in Australië is geradicaliseerd. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
12: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
13: Jan Cooks for You, met Janzelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
16: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Een nieuwe grote ziekactie naar de zoen van 2014 vermiste Sikko Cuperus had ze nu een neet opsmieten. Vrijwilligers van SAR Nederland zochten in de omjouwing van Marum in Wettergongen en in het bosgebied. De ziekactie volgen op nieuwe tips over de vermissingszaak. Er ben ik geen aanwijzingen voor die het laat hebben ta een terugbraak. SAR Nederland zei het wel terug te geven mij toen de ziek en Rob Meeske mij informatie op haar te melden. Cuperus verdoen op 9 juni 2014. 3 dagen later waat zijn auto voor in Marum, zo'n tijd ontbreekt elk spoor. De gemeente Rie van Tietje Extra Deal wil dat boa's vaker zichtbaar binnen in de dwarpen. Neffens Rietsleden weten inwenners net altijd bij boa's actief binnen en wat er mij harde meldingen bart. De Rie wil daarom dat boa's meer contact ziekje met inwenners en duidelijke chenlitten wat ze doggen. Ik wat vaststelt om dwarpseps ervoor te broeken. Ze kunnen boa's bigeliks melden wet ze actief binnen en inwenners vertellen wet ze mij vragen of meldingen terug te kennen. Autosport Noord had zo'n dit jaar een nieuw bestuur. De organisatie achter de autocross wil na een onrustige periode een nieuwe startmeidje. En het vertrouwen van coureurs, verenigingen en vrijwilligers weer omwinnen. Het nieuwe bestuur wil takom seizoen bij meerdere crossen organiseren en tabwerken naar een nieuw kampioenschip. Johan de Jong is een van de nieuwe bestuursleden. Hij leidt uit waarom het nevens hem tijd wie voor een nieuw bestuur.
3: Die andere bestuurder die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar 1 cross. Want het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Altijd actueel. RTV NOF.
1: I can still

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
2: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
14: Het is hier eens per koud in je huis.
15: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
17: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
19: Auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
21: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim een half miljard euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Ruiz hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. En in Schiedam worden in twee parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks sterfgevallen van honden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of sjoch op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder, het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. Tot zover het nieuws.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Een nieuwe grote ziekactie na de zoend van 2014 vermiste Sikko Cuperus had ze nu een neert op smieten. Vrijwilligers van SAR Nederland zochten in de omjouwing van Marum in Wettergongen en in het bosgebied. De ziekactie volgen op nieuwe tips over de vermissingszaak. Er binnen geen onwijzingen voen die het laat hebben ta een trochtbraak. SAR Nederland zei het wel trocht de geermeid onderziek en roept meesten met informatie op harden te melden. Cuperus verdoen op 9 juni 2014. 3 dagen later waat zijn auto voen in Marum. Zo'n tijd ontbreekt elk spoor. De gemeente Rie van Tietje-Extradiel wil dat boa's vaker zichtbaar binnen in de dwarpen. Neffens Rietsleden weten inwenners net altijd waar boa's actief binnen en wat er met harde meldingen bart. De Rie wil daarom dat boa's meer contact ziekje met inwenners en duidelijke sjenlitten wat ze doggen. Ek wat vaststelt om dwarpseps ervoor te broeken. Ze kunnen boa's bigeliks melden waar ze actief binnen en inwenners vertellen waar ze mij vragen of meldingen terug te kennen. Autosport Noord had zo'n dit jaar een nieuw bestuur. De organisatie achter de autocross wil na een onrustige periode een nieuwe startmeidje. En het vertrouwen van coureurs, verenigingen en vrijwilligers weer omwinnen. Het nieuwe bestuur wil takomend seizoen weer meerdere crossen organiseren en tawerken naar een nieuw kampioenschip. Johan de Jong is een van de nieuwe bestuursleden. Hij leidt uit waarom het nevens hem tijd wie voor een nieuw bestuur.
3: Die andere bestuur die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar 1 cross. Want het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust.
5: Van dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Bij u in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: in petear met René Koster. Else Manje de Jong van Zon rond 8 en online via rtvnof.nl. In petear met René Koster.
1: Goeiedag en welkom bij Impeteren, het programma dat we de tijd nemen om wat langer terug te praten en ik eens vragen te stellen die het vaak lezen bliuwen. Wieger Postma zit weer achter de knoppen en mijn gast is jong, oud-politicus en bestuurder John Stellinga. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Mooi dat je er binnen. Je kon paard wel vinden, want je wij nog altijd in de regio.
2: Ja, ik woon onder de rook van Groningen. Dus het was op mijn 30, 35 kilometer, denk ik. Maar ik kon het inderdaad nog vinden zonder navigatie.
1: Oké, want wij praten met jou omdat je natuurlijk ik een pad van jou verliende om Jerin acht karspelen afspelen had binnen onze regio. En dat er verder ik wel zaken binnen die jou aan deze regio binnen. Daar praten we dadelijk over terug. Ik praat Fries en in hokkertaal spreken jou waarom?
2: Nou ja, je merkt dat ik het onder ons aandurf om een poging te wagen om Fries te spreken. Maar ik, voor de microfoon klinkt dat zo vreselijk zuterig. Dan wordt het een soort koetewaals. Dus als je me niet al te kwalijk neemt, wordt het een Nederlandse.
1: Nee, best grap. Maar niet onder de koffie praat je gewoon Fries. En ik vond dat prima klonk. Maar hoe jouw eigen taalgebruik. Als ik jou introduceer als oud-politicus en oud-bestuurder, ga ik het dan aardig vong? Of ben ik dan lang net compleet?
2: Nou ja, het is één hoofdstuk uit mijn leven. Wel een belangrijk hoor. En ook vrij recent. Iemand vroeg wel eens. Ik ben burgemeester op Sier geweest gedurende 4 jaar. Van, is dat nou de droombaan? En nou, mijn droombaan heb ik gehad in Afrika. Daar heb ik nog een tijd gewerkt. Een tijd in het westen van het land, vrij lang zelfs in Amsterdam gewerkt. Ja, dat waren allemaal mooie periodes.
1: Ja, maar daar komen we dadelijk grif over te spreken. Maar het ging mij even over de kwatte omschrijving. Had jou iemand op de camping treffen voor het eerst en die vregen, ja, wat ga je eigenlijk dingen? Wat zit je dan in je volzin?
2: Dat ik les heb gegeven, dat ik, ik vertel ook inderdaad dat ik wethouder ben geweest. Ja.
1: En burgemeester.
2: En burgemeester, ja. Ja.
1: Al je zaken die we dadelijk voorbij komen. Maar het feit dat je van het Nederlands gebroek meidje, wil je het Fries wel wat machtig binnen, dat betekent al dat je roots ergens oors lezen. Waar kom je oorspronkelijk bij?
2: Nou, dat valt nog wel wat mee. Ik zei van tevoren tegen Wieger dat ik lang in Amsterdam gewoond had. Dat is ook zo. Ik ben geboren in Assen. Daar weet ik niks meer van overigens. Mijn ouders zijn verhuisd toen ik 1 jaar of 3 was. Maar die gingen naar Sneek. Maar dan groeien in Sneek op. Hè? Een stadsfriestalige enclave met Nederlandse ouders. Nou ja, ik heb te weinig van die periode gebruik gemaakt om het Fries te leren. Maar misschien zijn mijn oren er een beetje naar gaan staan. Dus ik versta het prima. Op mijn 18e ben ik gaan studeren in Groningen. Dus ik heb 1 jaar of 14 in Friesland gewoond.
1: En wat voor huishouding wie dat? Weet je hoe in opgroeien?
2: Een vrij warm gezin dat wat door de zuilen heen ging, als je daarop doelt. Ik had 2 grote broers, ik was een beetje een nakomertje. Wij waren een discussiegezin. Wij waren gestimuleerd, ook aan de etenstafel, om iets te vinden. En dan niet zo nodig die partij of die richting of zo. Maar vind wel iets van wat je tegenkomt en neem het niet voor kennisgeving aan.
1: Want die ouders win ik meestal mijn uitsprutse mening.
2: Als ik er nu een stempel op moet drukken, dan zou ik zeggen sociaal-liberaal. Maar is dat stempel ook gejat door D66, dat vind ik wat vervelend. Maar uiterst liberale, uiterst milde, uiterst begripvolle mensen. Mijn vader was een redelijk succesvol ondernemer. Dus er stond een Mercedes voor de deur en er was een vakantiehuisje en er waren skivakanties. Nou ja, dan denk je misschien dat het de bovenlaag was. Maar ook nadrukkelijk sterke voorstander van ontwikkelingshulp, van andere mensen die ons nodig hebben. We hebben een verantwoordelijkheid. Dus
1: zeker maar een ondernemersgezin, in wat voor soort onderneming hebben we het dan over?
2: Mijn vader had een verfgroothandel. Ja.
1: Een verfgroothandel?
2: Ja, en die bestaat overigens nog steeds.
1: Oké. Okay. Onder de naam?
2: Van der Veer, met een F.
1: Oh, ja. Nou, dat is inderdaad een naam die ik wel eens tjink aan. En is dit nog altijd een familiebedrijf?
2: Ja, dat is zo. En ik kom er ook nog af en toe 1 keer per jaar voor een kopje koffie. En dan, ja, dat is een en al nostalgie natuurlijk. Na mijn vader ging het over naar mijn broer. Mijn broer, helaas veel te jong overleden, ging over naar een van zijn zonen. En die is ietsje jonger dan ik, maar wel bevriend met mij. Formeel is het een omkesisser. Oh ja. Maar we gebruiken dat woord omke niet. We zeggen jij en jou tegen elkaar. Ja. En ik drink af en toe een kopje koffie bij. Maar ik heb er dus geen zakelijke band meer mee.
1: Vind je het wel eens spietig? Had je waarom denken van... Ik hier die zaak misschien, ik wil hoe nemen wilt?
2: Ja, nee man, dat was een ramp geweest.
1: Ja?
2: Ja, dat. Nee, dat is hard werken hoor. Ik herinner mij nog bouwvakvakanties. Er bestonden geen mobiele telefoons. Dat waren de enige 2 weken dat mijn vader niet op de zaak was overigens. Halverwege, dan moest er ergens een telefooncel gevonden worden. Dan moest er even gebeld worden. En dat was ook spannend. Misschien moesten we terug. Mijn vader deed elke dag om 7:30 deed hij de deur open.
1: Je zeggen dat gebeuren en dat wie net voor jou het ideaalbeeld van dat wok letterlijk.
2: Ik verafgoodde mijn vader wel een beetje, dus misschien toch ook weer wel. Maar tegelijkertijd wist ik miste dat talent, ik miste de passie. Dat was bij mijn broer in veel betere handen.
1: Ja, maar wel een discussiegezin, sociaal-liberaal, ondernemer, dan denk ik van nou, dat neigt binnen die zuil die ertoe voor een belangrijk partner wel weer.

0: echt. Nee, de naam Joop den Uyl, daar zal niet op gestemd zijn, maar werd met respect uitgesproken bij ons thuis, hoor. Dus dat.
1: En Joop, in die huishouding, nou, zeg maar op het moment dat je je daar wat voor interesseert, een linkse rakker?
0: Ja, toen was ik misschien ook wel al een beetje de deur uit. Ik had lang haar, maar ach, dat had iedereen in die tijd.
1: Dat zie ik zelfs.
0: Ja, nou, zelfs jij. Hè? Dus ja, nee, maar dan, ja. Nee, dat ik geloof dat dat soort etiketjes er nog niet op geplakt werd. Maar
1: toen je begon te studeren in Grenslo, nou, dat wie natuurlijk ik, Ian Grutte, linkse meerskip. Zelfs mij een heel soort communisten nog, neem ik aan, in die periode.
0: Ja, ik heb er van tevoren even over na zitten denken. Ook een beetje, niet dat jij voorspelbaar bent, maar deze vraag vind ik wel relevant. Recentelijk, we hadden een hele warme zomer en het nieuws kwam dat 1976 was ook zo'n warme zomer. Dat herinner ik mij nog. 1976, ik was een jochie van 18. Ik hing rond aan de boorden van het Sneekermeer op het veldje van het El Rasterhof zwembad een zomer lang. En ik voelde mij wat zielig. Ik had VWO gedaan en ik was zittend gebleven halverwege. Ik weet niet of dat een traumatische ervaring was, ik kan het niet meer herinneren. Maar aan het eind betekende dus dat die mensen om me heen, die gingen naar Groningen. Die kwamen terug en hadden een kamer gevonden of ze gingen naar Delft. En ik was Jan Lul, ik bleef in Sneek bij moeder Spappot. Dus ik voelde mij wat zielig in die periode. En toen kwam, en ik weet niet of ik stel me voor dat ik een krant gezien heb, maar misschien was het ook op tv of zo. Maar de iconische foto van Hector Peterson. De rellen, ik dacht in Soweto. Ja, nee, ik weet ook zeker in Soweto. Student riots stond in de krant. Dat student vertalen we als student. Het was scholieren, hoor. Scholierenopstand dan. En ze waren gewoon neergemaaid. Ze waren achtervolgd tot in de kerk. Maria Mundi heette de kerk, een grote Rooms-Katholieke kerk. En die kinderen dachten, daar zijn we veilig. En het adagium ging door de politiemacht. Ongedierte mag ook in de kerk uitgeroeid worden. Er zitten nog steeds gaten. Ik heb in de omgeving van Johannesburg gewoond. Ik ben er vaak geweest om mijn werk. Er zitten nog steeds gaten die daaraan herinneren. Aan dat totale onrecht. En,
1: nou, maar dat zielige jonkje, althans het toch even, dat, ja. die wat toen als het ware op schouder tikt,
0: ja.
1: Van jonge, nou ja, massa's even zien wat, ja, er in Zuid-Afrika, ja, bad, ja, met die discriminatie, de apartheid.
0: Ik denk dat dat iets is van bewustzijn of zo. Van, het is niet allemaal vanzelfsprekend. Wat maken wij met z'n allen? Als ik dit aan mijn kinderen vertel, dan denken ze dat ik het over de heksenverbranding heb. Of, ik zeg, nee, dat gebeurde toen papa 18 was.
1: Ja. Ja.
0: Het is gisteren gebeurd. Nou ja, dat is zo schrijnend onrechtvaardig. Nou ja, ik ben niet later om die reden naar Zuid-Afrika gegaan. Maar het is er altijd bij mij gebleven. En ik denk dat dat ook de tijd is geweest dat ik politiek bewuster werd. Ik moest in dienst. Ik wilde niet in dienst. Ik dacht dat ik pacifist was. Dat knabbelde ik de laatste tijd wel eens wat aan. Maar lid geworden van de PSP. Een van de voorlopers van GroenLinks.
1: Pacifistische Socialistische Partij. Ja.
0: Nou, dat was in mijn Groningse periode.
1: Een beroep die je op de wet gewetensbezwaren om vervangende tjens te doen?
0: Half. Ik fietste toevallig met mijn huidige echtgenote, een stuk jonger dan ik, afgelopen weekend over de Herenweg. En ik zeg, hier was het tegenover het mestdag. Hier werden wij gekeurd. En dan moest je zeggen, na die keuring, hè, je moest je plas doen en je lengte en zo. En dan moest je zeggen, kies je voor de landmacht, de luchtmacht of de zeemacht. Zoiets was de vraag. Ja. Ik zeg, ik doe dat niet, ik ben dienstweigeraar. Dus ik heb het aangegeven dat het was. Toen het zo ver was, het schoot niet echt op met mijn studie. Ik heb het maximale studieuitstel gedaan. En aan het eind van mijn studie, ik hield ontzettend veel van mijn vriendin, zijn wij in het huwelijk getreden. En ik ben twee keer achter elkaar buitengewoon nietsplichtig verklaard. Want ja, zij was nog student. En dan gaat er een rode lamp op de computer branden. Dan moet kostwinnersvergoeding. Bij mij had je toch niks. Dus ik ben buitengewoon nietsplichtig verklaard. Anders was ik zeker dienstweigeraar geworden.
1: Ja. Oké, maar dat is eigenlijk even om jou heen gong, omdat het op een andere manier oplost voor de koe. Ja, studeert. Dat tikje op het schouder van Tinkerom, er gebeuren dingen in de vrouw, die moeten gewoon onrechtvaardig. Dat bleef wel iedere keer bij jou hingen.
0: Ja.

0: Want je woont ik maatschappelijk relevant werk dwaan?
1: Ja, dat heb ik tenminste geprobeerd. Ik heb psychologie gestudeerd. Nou, dat werd niet zo'n succes. Ik kan niet eens zeggen dat ik er echt mee gestopt ben. Het verliep wat. Ik had het te druk met voetballen en in het café zitten en verliefd zijn. En die andere dingen die op je 19e, 20e zo'n beetje spelen. Toen ben ik bedrijfskunde gaan doen. Dat lukte wel aardig. En aan het eind, mijn doctoraalstage is dan normaal gesproken natuurlijk bij een bedrijf. Ik heb dat gedaan bij de Industriebond FNV.
0: Okay. Toen ook van Aardig Groeneveld. Bij de vakbond?
1: Ja, ja. Aansluitend moest ik een baan vinden. Nee, eerst nog een desperate poging tot promotie gedaan aan de Rijksuniversiteit. Maar toen studeerde mijn vriendin op dat moment ook mijn vrouw af. We moesten allebei een baan hebben. We konden allebei een baan vinden in Amsterdam. En toen ben ik bij de posterijen in Amsterdam met dat hoge gebouw naast het Centraal Station gaan werken.
0: Ja. En op een gegeven moment, want je had al even een onjong, komt ik Afrika in beeld.
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Ik ben helaas erg jong weduwnaar geworden. Mijn vrouw, we hadden een babytje van een half, overleed op haar 28e onverwacht. Ik was 30. Daarna volgt een zwart gat, hè, uiteraard. Een rampzalige periode. Na een jaar of 5, 6 werd ik toch weer verliefd. Ik kreeg opnieuw een relatie. Voor de tweede keer getrouwd. Ik moet nu al zeggen, inmiddels weer gescheiden. Maar goed, toen opnieuw getrouwd. En toen moesten wij eigenlijk wilden we een nieuw begin maken. Ik woonde in Hoorn. Zij kon bij mij intrekken. Dat was mogelijk. Maar zij was van haar vak tropenarts. En tropenarts word je niet per ongeluk. Tropenarts word je omdat je af en toe wat dromerig aan zo'n wereldbol zit. Door een grote bosatlas bladert. En toen zeg ik, als er nou een land is waar ze Engels spreken. Een land is waar je allebei mag werken. Dat mag niet altijd hoor. Dat is soms dat maar even beide een werkvergunning krijgt. Een land wat inmiddels een tweede erbij voor onze beide kinderen. Een veilig is. Dan zou dat misschien. En dat land was er.
0: Botswana.
1: Dat land heet Botswana. En dat weet niemand waar het is. Maar dat is zo groot als Frankrijk. Zuidelijk Afrika ligt tegen Zuid-Afrika aan. En wij wonen letterlijk 20, 30 kilometer van de grens.
0: En het lijkt verhoor om te denken dat jouw vrouw daar als tropenarts, ja, dus als medicus ontwerken.
1: Ja.
0: En wat die John daar? Misschien opleiding met de oogskunde.
1: John ging mee in eerste instantie als dependent. Ik gebruik even het Engelse woord. Ik zal het nou naar het Nederlands vertalen. Dat is afhankelijke. Nou, dan ben je dus echt.
0: Zij verdienen de kosten en jou komt.
1: Ik mocht de koffer dragen, daar ging het om. Ja. Maar goed, ik had wel uitgezocht, ik mocht daar werken, ik kon daar een werkvergunning krijgen. Nou, ik werd vrij snel in dienst genomen door het ministerie van Onderwijs daar. En ik werd hoofd van een lerarenopleiding.
0: Even los, want we hoeven net die hele cv daar terug te pluizen. Maar ik heb wel van mensen die in Afrika werken, haar een skoft. Afrika griep die bij de strot, Jerik dan. Wie dat bij jou, ik zag?
1: Ja.
0: Ken je woorden aan wat dat is?
1: Nou, ik het goedkope verhaal is, ik heb hun wat proberen te leren, maar ik heb er zelf veel meer geleerd. Maar dan is jouw vervolgvraag, wat dan? En dat is moeilijk onder woorden te brengen. Mag ik een voorbeeld geven? Het ziekenhuis waar mijn vrouw werkte, waar wij woonden, in de dokterswoning, heette het Deborah Retief Memorial Hospital. Onze stam, ik ga de naam één keer zeggen, let op, de Bagatla Bagakavela, was verdreven uit Zuid-Afrika, was daar terechtgekomen, was letterlijk verdreven door de toenmalige veldkornet Paul Kruger. Later president van de Transvaal. In Den Haag zijn nog pleintjes naar hem genoemd. Hè? Die had een vlogging gegeven. Een afranseling waar het chief aan bezweek. Nou, toen moesten ze op de loop. Dan gingen ze naar die Kalahari woestijn. Want dat is het, Botswana. Rood zand, rotsen. Allemaal van die stekelstruikjes en zo. Er wil niks groeien. Daar zijn ze naartoe gevlucht. En toen hadden ze, dan denk je van, dan zul je dan toch een enorme hekel hebben aan die witten. Hè? Of in die tijd zijn we nog die blanken. En er was één verpleegster die meeging. Deborah Retief. Van haar, zij is door haar religieuze opvatting, is ze een soort heilige roeping. Er zijn geen preken bewaard gebleven. Zij heeft geen religie gesticht, niks groots. Zij was de vrouw die bleef. En die trouw is beloond met een naam. Deborah Retief Memorial Hospital. Ik vind het nog steeds een wonder dat mensen waarvan de vaders gemarteld zijn, waarvan de moeders verkracht zijn, dat die mensen gewoon met mij zaken... Ik ben daar later voor mijn werk. Ik kwam voortdurend in Johannesburg. Met mij konden ze zaken doen. Ik werd omhelst. Mij vertrouwden ze. Dat het vertrouwen er weer kon zijn. Nou, dat is ongelooflijk knap. Van er moet, nou ja, ook formeel, hè, de Truth and Reconciliation van bisschop Tutu, hè, dus waarheid en verzoening, we moeten er een streep onder zetten. We moeten geen wraak nemen, we moeten niet zeggen, nou is het onze beurt, een streep eronder, we gaan het anders doen. Hoe dat op dit moment ook lukt en wat je ook kunt zeggen van de criminaliteit en wat de groeistuipen ook allemaal mogen zijn, die intentie, en ik was daarbij, hè, we hebben het over de tweede helft van de jaren 90. Dat is zo ongelooflijk knap. Ik kon daar gewoon, ik kan nu nog, ik durf niet overal eens zo weten te komen, maar ik kan er nu nog naartoe. En dat mensen zeggen van, wat is het fijn dat je er bent. Dat is ontzettend knap.
0: En hoe lang ben je daar al bij?
1: Ik heb daar 4 jaar gewoond en daarna voor mijn werk in Nederland kwam ik daar rond de kerst. En die laatste periode kwam ik veel in Soweto.
0: Okay.
1: En overigens, ik zit nog steeds in het bestuur van een in Houten gevestigde instelling die daar een muziekschooltje steunt.
0: Oké, okay, ja. Nou ja, dat bedoelde ik met het riempje bij de strot. Maar het litje dus ik nooit wel los. Ik al wijn je deed net meer. Het had wat mij dienen. En dat neem je ik mij, weet je, ik hinder je.
1: Nee, als jij een wieger een half uur bij mij op visite komen thuis, dan valt de term Afrika en Botswana. Je kunt een maand komen logeren en ik heb het niet over Amsterdam. Ik heb het niet over Ajax, ik heb het niet over de Westertoren. Geen spoor van heimwee.
0: Onderdeel in dit programma is dat ik wat muziek draaien. Als afwikkeling, maar ik om de gast van de dag nog beter kennen te leren. Als eerste shit, hoe mooi past dat? Free Nelson Mandela.
1: Ja, wel uit de midden jaren 80 hoor, dus niet uit 76.
0: Maar nee, goed, maar we hadden de link met Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Waarom zie je dit op het lijstje? Om deze reden?
1: Ja, om deze reden. Deze reden, bepalend in mijn leven, ja.
0: Nou, daar komt hij, de specials.

0: Free Nelson Mandela, muziek van de Specials. En we draaien hem door John Stellinga. De gast van Joen erom vregen had. Sterker nog, hij had het onderdroegen. En het had alles te krijgen met een pad van zien verliezen dat hem ik in Afrika oorspelen had. In de tussentijd, en voor de meesten die het op YouTube mij joggen, had dat vaststellen kan, had er uit het tromke even treien libbesvragen selecteren. Daar kom ik dadelijk even door, want wij maakten nog even een paar stappen meisje. Die periode in Afrika is voorbij. Je komt weer in Nederland. Wat doe je dan?
1: Aanvankelijk was de bedoeling dat mijn toenmalige echtgenote zou gaan specialiseren in Amsterdam. We waren weer gaan wonen in Hoorn. En dat ik huisman zou worden. Ik ben echt mislukt als huisman. Mijn vrouw kwam thuis uit te werken. Die moest dan naar AMC, dus Amsterdam Zuidoost. Ja. Wonen hier in Hoorn, dan moet je eerst door de Koentunnel en zo. En dan door de rest van de file moet je heen vechten. Nou, dan die hele medische gedoe, wat echt heel hard werken was. Dan kwam ze thuis. En dan vertelde ze over het werk. En dan zegt ze, wat heb jij gedaan? En dan zei ik, heb de kliko buiten gezet. Nou ja, dat was het ongeveer. Hè?
0: En nog wel een paar dingen, want onderschat het werk in de huishouding net. Want we schrijven daar wel leuke reacties.
1: Ja, dat onderschatte ik dus wel. Dat moest zij eigenlijk ook nog erbij doen in het weekend. Oh, ja. Dus ik ben echt schandalig mislukt.
0: Nou, mooi deze biecht. Maar op een gegeven moment kom je wel aan het werk.
1: Toen ben ik gaan solliciteren en toen ben ik gaan werken bij SBI. Dat is een van de. Dat was gewoon de grootste trainer op het gebied van medezeggenschapsvraagstukken. Dus ik werd trainer van ondernemingsraden.
0: En dat bracht jou terug het hele land. Ja. Oeral werd ondernemingsrieden zijn cursus die in. Daar kon jou opdraven. Ja. Want we moeten even een paar grote stappen maken, want we waren oeral op een vrouw een beetje west. Maar we moeten ook zo'n jonker liedje dus even naar Achtkarspelen. Wat wie het moment dat jou in Achtkarspelen wattelen?
1: Wij woonden in Hoorn, als ik zei. Dat was tijdelijk. Dat wisten we ook toen we in het huis kwamen. Dat was even gehuurd. We hebben geen eens gordijnen gehad daar. Dus het was echt van, dan gaan we om ons heen kijken. En het mocht worden de Achterhoek, Twente of de Friese Woudenschrap, het Westerkwartier. Het zuiden van Nederland, dat wilde ik niet, want dan kan ik ze niet verstaan en ik heb een hekel aan carnaval. De Randstad vond ik te druk. Mijn toenmalige echtgenote kwam daar overigens vandaan. Dus maar ik wilde niet weer terug. Nou, dan kom je in zo'n soort streek. Nou ja, op een zonnige dag reden we door Surhuis Terveen en er stond ergens een terras met rieten stoelen. En we hebben een kopje koffie gedronken en aan de overkant daar was toen nog, nu nog niet meer, boekhandel Douma. En ik maakte een praatje met de boekhandelaar. Ik zeg, nou moet er alleen nog maar een huis bij. En dat huis vonden wij daar. En toen en ik zocht echt zo'n dik tromgemeente. Zo waar je kinderen in bomen klimmen op zo'n blauwe skelter.
0: Oh ja, nostalgie. Ja, nou, ik ken je verzekerd, dat besteedt net. Of besteedt het wel?
1: Dat heb ik gevonden. Surhuis Terveen heeft geen één seconde teleurgesteld. Fantastisch dorp.
0: Oké. Okay. Ja. Want je jerre wel vaak dat mensen inderdaad met dat romantische beeld. Dan zie je ze een boerderette. En dan komen ze op het Friese platteland. En dan valt dat in de praktijk vaak ook griezelig. Oh.
1: Nee, ik kan mij niet herinneren dat er iets is wat. Nou, dat dat een beetje ver weg ligt. Ik moest 60.000 kilometer per jaar rijden. Nou, dat was ingecalculeerd.
0: Ja. Ja. Nou, ja, die en dat werkt nog voor de vakbonds is, maar. Maar op een gegeven moment loekt de politiek. Hoe ging dat?
1: Nee, trok de politiek. Ik was al weet ik hoe lang, al sinds Amsterdam lid van de Partij van de Arbeid. Maar dat ik betaalde automatisch mijn contributie. En nou ja, zeker als je in de Kalari woont, dan krijg je natuurlijk niks mee.
0: Nou nee, maar je kwam daar op een gegeven moment in beneming om wethouder te worden. Ja, dan ben je wel politiek een beetje,
1: Overschat het niet, René. Nee, het was een beetje toeval. En ik wil het niet overdrijven, maar het ging als volgt. In 2006 waren er verkiezingen en mijn naam kwam op die lijst. De meeste mensen wisten niet wie ik was. Maar goed, ik was een keer op een afdelingsvergadering geweest.
0: Ook in en hij een vraag stelt, en laat een vraag stelt.
1: Ja,
0: die komt in bestuur of die komt op een list. Ja.
1: Nou ja, toen kwam ik ergens op die lijst. Toen kwam het Wouter Bos effect. De fractie werd heel groot. Ik zat er gelukkig niet in hoor. En toen kregen ze ergens anders boven in die partij ruzie. Dat was destijds nog wel een beetje een gewoonte. En toen liepen er wat mensen boos weg. En toen zat ik plotseling in de raad. Nou, dat kon absoluut niet. De raad van Acht Kasperen vergaderen tot donderdag. Donderdag was ik altijd in Zandvoort of weet ik waar. Dus ik ben met lood in de schoenen naar de lijsttrekker gegaan. Jolle Kronenburg toen nog. En ik heb mijn excuses aangeboden. Hij werd volledig terecht boos op mij. Ik zeg, mijn stommiteit, als je op zo'n lijst staat, ben je beschikbaar, maar het kan gewoon niet. Nou ja, dat is uiteindelijk geaccepteerd.
0: Lang verhaal kwad.
1: Toen zat dat erop. Briefje naar de Griffie geschreven zelfs. En toen kregen ze nog eens een keer ruzie. En toen was er ook nog een wethouder nodig. En ik had zo netjes mijn excuses aangeboden dat ik daarover gebeld werd. En toen moest ik wel snel beslissen. En dat is, ik heb nog wel met een aantal mensen gesproken. Onder andere met mijn voorvoorgangster Hieke Posma. Maar toen gezegd, nou, laten we maar in diepe springen. God voor iedereen. Zij kenden mij niet. Ik kende hen niet. Ik kende Acht Kasperen nauwelijks.
0: De drie eigenlijk om een gebrek van oren lokale kandidaten te wijten en ruzie in de partij hoe waar wol en waar net. Dat van liever lees John dan maar moest.
1: Ja, er waren precies. Dat was godzegende de greep.
0: Heel leuke binnenkommer.
1: Uiterst gekwalificeerde Partij van de Arbeid kopstukken. Alleen niemand was helemaal onbesmet. En omdat geen hond mij kende, gold dat wel voor mij. Ja.
0: Hoe bevoelde dat?
1: Nou ja, vis in het water.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Dat was ontzettend. Sonhuis de Veen wonen prachtige mensen. Dat geldt dus eindelijk voor heel Acht Kasperen. Ik moest vanochtend naar de tandarts in Harkema, de Toske dokter. En nou ja, dat is een soort reunie als ik daar in de wachtkamer zit. Ik ga er met plezier naartoe.
0: Ja,
1: nou ja, dat gold voor het gemeentehuis, voor mijn collega-wethouders van CDA en ChristenUnie. Er zullen ook echt wel momenten zijn dat ik denk, wat doe ik hier? Maar die heb ik dan verdrongen.
0: Ja.
1: Het was een mooie tijd.
0: En toen kwamen er vacature van Borgemaster op Schiemonzeeg. En wat barde er toen bij John Stellinga?
1: Nee, maak je iets te grote stappen. Eerst verloor ik de verkiezingen. Ik werd namelijk lijsttrekker. Ja, Nederlandstalig, spreek precies drie woorden Fries en word lijsttrekker. Ik verloor die verkiezingen en ik werd geen wethouder weer. Dat vond ik erg jammer, want het was mijn baan geworden inmiddels. Een beetje bozig en zo, en nou ja, dan kom je in de raad terecht. Dan denk ik, nou, dan ga ik maar eens solliciteren. Op dat moment kwam Slochter, later is Geert-Jan ten Brink, partijgenoot, daar burgemeester geworden. Slochter was vakant en ik zei tegen mijn echtgenote van, nou ja, ik zal er niet zo heel veel kandidaten voor Slochter zijn. Ze wees lezen, zal ik solliciteren. En ja, direct onder Slochter stond Schiemelijk Oog. En zij zegt, ik kom uit Wijk aan Zee, ik ben een meisje van het strand. Schier heeft het grootste Noordzeestrand ter wereld. Ik zei, ja, maar iedereen wil wel naar Schier. Als je niet solliciteert. Dus het is de enige sollicitatie die ik gedaan heb. En ik uit 44 of 47 of zo. En toen werd ik het.
0: En dan wil je Borgemaster op Schier.
1: Ja.
0: En daar verdwaal je ook. Al eerst, dat is de titel van het boek Verdwaald op Schiermonnikoog. Ja. En daar zien we dadelijk oerha. Maar ik wil eerst nog even een paar van die vragen u te dwarsken aan jouw val lezen. De eerste die Jo selecteert haar blinje, maar welke ambities zult u nooit waarmaken?
1: Ik ben 68 en toen ik 65 was, denk ik, kan ook 66 zijn, dacht ik van het wordt tijd dat ik weer ga voetballen. Dus ik ben bij Blauw-Wit, ik heb voetbalschoenen gekocht, kousen, voetbaltas, optimaal geprepareerd, misschien nog een kilo afgevallen. En dan stond ik op het veld. Ik had vroeger een aardige schaarbeweging en ik denk het kan. Nou, ik ben na een half jaar gestopt en toen zei mijn vrouw tegen mij van, ach wat sneu. Ik zeg, ja, nou, ik zeg, het gaat niet. Toen zei ze tegen mij van, maar je hoeft toch niet overal de beste in te zijn, jongen. Vergeet dat nou eens. Ik zeg, lief, een koninkrijk als ik één week niet de allerslechtste ben. Ik zat de faalste. Ik zal nooit meer de voetballer zijn die ik in mijn dromen was.
0: Nee.
1: En nou, ik droom nog steeds van, en dit staat ook symbool voor andere dingen. Ik droom nog steeds van alle. Ik blijf nog steeds, als ik een berg op fiets, ik fiets zomers, mijn fiets gaat mee achter op de camper. Als ik een berg op fiets, dan hoor ik Theo Komen, al lang overleden, ja. Nog steeds mijn turbodijen bezingen. Ook op een 68ste.
0: Nou, ik vind het wel eerlijk dat je dat zou omschrijven.
1: Je herkent er veel in.
0: Ja, ik ben eigenlijk precies dezelfde. Nee, hoor op. Nee, maar je bent dus een waardeloze hoeshouder. Maar ik in de sport kon je net bereiken wat je eigenlijk wil wonen.
1: Klopt.
0: Nog een vraag uit het waske. Jo in God.
1: Nou, die heb ik er eigenlijk uitgekozen omdat ik dat niet zo heel goed weet. Ik ben ooit abonnee geworden via mijn vrouw op het dagblad Trouw. Terwijl ik de Volkskrant al lees.
0: Denk ik, de Volkskrant, dat die van oudsher wat van katholieke huizen en Trouw van protestants-christelijke huizen.
1: Ja. En ik heb die Trouw zit erbij omdat die toen reclame maakte met durf te twijfelen. En ik in dit land, in deze wereld van zekerweters, van polarisatie, van het is zo en het is zo. En ik heb me er zelf ook vaker schuldig gemaakt hoor, inderdaad. Maar moet ik wel hardop zeggen van nou, ik denk dat het zo is. Ik weet het niet zeker. Ik twijfel. Nou, geloof in God. Ik vind het in elk geval fijn als er een gemeenschappelijke moraal is. Ja, als we zelf denken over, nou ja, over 10 geboden en wat andere wetten. Of ik dan echt nog geloof in een persoon, een metafysische werkelijkheid, een schepper, dat weet ik eigenlijk niet. Dat verschilt ook een beetje van dag tot dag, van week tot week. Maar het is wel zo, ik ben socialist. Toen ik in dat Surhuis te Veen kwam, toen gingen mijn kinderen naar de dichtstbijzijnde school. Dat was CBS De Hoekstien. Met veel plezier zijn ze naartoe gegaan. En toen zei iemand tegen mij, dat is een vergissing. Een reële wethouder, zien Bern met er net naar een fine squallen. Ik zeg, het was echt geen vergissing hoor. Ze horen daar een beetje thuis. Leren nadenken.
0: En dat is eigenlijk krek weer als dat hoesgezin dat jou in opgroeide. Ja. Dat ik al wat dwars terug al die zuilen heen gong. Ja. Dat weer feitelijk bij Jim thuis dan ik al het geval. Ja, je zei al van dat, maar het is wel mooi dat er een soort eenduidige richting is. Dat jou en in God, dat meesten dat verbindt. Maar het jaag het meeske en ik Utenwar, hè? Want de SGP liot in een hele oren God krijg het idee dan de meeste van christenen voor het socialisme.
1: Ja, ja, nou ja, dat en dat is verschrikkelijk jammer. Per saldo, ik heb ook geen strippenkaart. Ik heb ook geen balans met minnetjes en plusjes. Want er zijn talloze misdaden in naam van de religie, ook van de christelijke religie begaan. Maar er zijn ook heel veel goede dingen gebeurd. En met name in deze streek. Hè, we zitten nu op de rand van de gemeente Dantemediel. Tegen het voormalige Kolmeland. Tegen Achtkarspelen aan. Heeft de kerk ook vrij veel goede dingen gedaan. Hoor. Het is het sociale cement geweest. Ze hebben omgekeken naar mensen die minder. En natuurlijk
0: het diaconale werk.
1: Ja, in het verleden zullen ook wel meisjes die op een 18e zwanger werden. Door de ouderlingen onder vuur zijn genomen. Dat zal ook gebeurd zijn. Maar per saldo geloof ik dat de verbindende waarde van de kerk hier groot geweest is. Ook al hoor ik zelf niet bij een kerk. Maar ik zal het dus nooit, ook nooit tegen zijn, nooit anti zijn. Het is altijd met respect behandeld, ook in de Raad van Achtkarspelen.
0: Als we de situatie van dit moment pakken, word je dan het liefst de tijd een ier waarom draaien? Of word je het liefst een ier vooruit? Dat is de vraag van de tredde kaartje, zie ik er van de helder hier even bij.
1: Ja, nou ja. Lid van de partij. Ik ben trouwens geen lid meer. Maar ik was heel lang, 40 jaar, lid van de partij van de toekomst. Hè. De toekomst is voor iedereen. De toekomst moet een belofte voor iedereen zijn. Waar je wieg ook stond, wat je achternaam ook is. Dus het was heel erg op de toekomst gericht. Investeren in onderwijs. In de maakbare wereld van Joop den Uyl. Maar inmiddels ben ik 68. Inmiddels denk ik wel eens. Ik ben mijn leven lang ervan overtuigd geweest dat ik de eerste stellinga was die nooit een oorlog mee zou maken. Ik weet het niet zeker meer. En ja, maakt het voor mij natuurlijk niet meer zo uit. Maar ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. Soms denk ik van met z'n allen een jaar terug. En dan is heel diep nadenken. En een paar dingen even overnieuw doen. En misschien ikzelf ook wel. Maar vraag niet wat zijn de voorbeelden ervan. Maar ik maak natuurlijk ook elke dag nog fouten en vergissingen.
0: Maar je wilt eerst een ier waarom. Omdat je benauwd bent wat de situatie is als we een ier verder binnen.
1: Ja, ik voor het eerst in mijn leven ben ik niet meer een geboren optimist. Maar ik maak mij zorgen. Ik maak me uiteraard zorgen over de Oekraïne. Ik maak mij zorgen over Rusland. Maar ik maak mij ook zorgen over algoritmes. Als jij op je telefoon opzoekt, is de wereld per ongeluk plat. Dan zit je morgen in een bubbel met allerlei mensen die geloven dat de wereld plat is. En een paar zijn er nog professor ook. En je gaat geloven dat jij normaal bent. Nou, zo. We hadden het over de verzuiling. Hadden we die nog maar. Het zijn tegenwoordig talloze kleine zuiltjes. En we kunnen ze niet meer herkennen. En ik vind dat griezelig. Maar misschien ben ik nou die oude. Kijk, vroeger waren er oude mannen die waren bang voor de trein. Of bang voor dat, of bang voor dat. Misschien ben ik nou wel, ben 68, die oude man geworden.
0: Ik ben nog ouder. Nee, kijk naar je keer.
1: Ja, nou, ik zal de vraag niet aan jou stellen.
0: Nee, dat is altijd noffelijker dat je de vragen stellen dan dat je ze beantwoordt, Jean-Marthe, vind ik. Wij praten dadelijk terug en dan verdwalen we even op Schiemonzeeg. Maar we doen eerst daar even een muzikale onderbreking. Gabriella's Song. Er is een Engelse versie van. Ik geloof dat hij uit een Scandinavische film komt.
1: Dat het een Zweedse versie is, maar het is ook een Engelse versie. Ja.
0: Ja. En er is ook een Friese versie van Gesina van der Zwaag. En die draaien we dadelijk. Waarom zit dit op jouw lijstje?
1: Nou, omdat ik vind dat ik eigenlijk Friestalig zou moeten zijn. B, omdat Gesina een leuke meid is. En ze kan ook nog, nou, ze kan fantastisch zingen, maar ze is zangdocent op de Woordzang. En daar heb ik ook iets mee te maken.
0: Nou, misschien dat we dat dadelijk ik nog goed gaan. Maar eerst maar Gabriella's Song.

0: Gabrielle Song in de uitviering van Gesina van der Zwaag. We draaien het omdat John Sellinga te gast is bij Impeteerde. Hij hier het op het listje zet. Hij had ik uitleggen waarom wat we dit draaien. John. En, ik praat met hem terug hoe zaken dat we hem van kennen. Wethouder onder oren in Acht Kaspelen. En vervolgens burgemeester op Schiemons Eeg. En dat Ron Oorzen zat er verwachten hier, want hij verdwaalde daar, zo had er het zelf omschreeuwd in het boek Verdwaald op Schiermonnikoog. Stelling had toen ik mij een kennis bepraatte van dat jouw commissoon, toen zei hij, oh help me even, wat wie, dat wie een man, der wie wat mij. Daar zit een vlekje aan. En toen dachten ze eerst dat het ging om de plissieman, die wat mij die dochter en dus dat verhaal.
1: Oh, dat is...
0: ik zei, nee, het hij wie daar bargen. Maar, oh ja, zeiden ze toen. Ben jou de man dat wat mij is?
1: Ja, dat is wel zo. Ik ga eerst antwoord hierop geven. Ik wil straks nog even terug naar Gabrielle Song. Er iets meer over te vertellen. Maar, ik was burgemeester op Schier. Het ging na 20 jaar getrouwd zijn niet zo heel erg goed met mijn huwelijk. Mijn vrouw woonde aan de wal. Ik woonde daar. We woonden apart van elkaar. Had overigens ook gewoon een formele reden hoor. Want ik moest daar wonen. Hè. Burgemeester moet in een gemeente wonen. Nou, zij was arts aan de wal. Dus dan kon je moeilijk heen en weer met die boot. Maar we raakten elkaar wat kwijt. Nooit een pan spaghetti door de lucht gegaan overigens. geen vloekwoorden gevallen. Maar goed, het is wel zo. En dat als je elkaar dan kwijtraakt. Ik hoop voor je dat je het nooit meemaakt. Maar dan ga je dat niet direct aan de buren vertellen. Hè. Het eerst probeer dat intern nog op te lossen. Nou, dat ging helemaal niet. Dus de facto waren we al uit elkaar zonder dat mensen het wisten. En ja, wat gebeurt er? Toen kreeg ik een relatie met een buitengewoon aantrekkelijke, veel jongere vrouw. Een ambtenaar van de gemeente. Allemaal nog niet zo erg als ik geen burgemeester was geweest. Als wij op ons eerstvolgende verjaardagsfeestje om ons heen kijken. En we vragen aan de stelletjes, hoe kennen jullie elkaar? Zijn er altijd een paar tussen die elkaar van het werk kennen? Dat je moet elkaar ook ergens tegenkomen. Nou, we zijn elkaar op het werk tegengekomen. Maar hier werd over gesproken.
0: En dan is Schiemons Eeg een Lietseiland.
1: Ja.
0: Met elke nien alles fotwit.
1: Ja. En ik vind zelf, ik heb toen heel lang nagedacht. En mensen hebben het heel gek gevonden dat ik toen zei van ik zet er een streep onder. Want de meerderheid, en dat is heel makkelijk, dus een raad van 9. Hè, dus 5 is een meerderheid. De meerderheid zei van nou blijf alsjeblieft, het is een privézaak. Nou, toen zei ik zelf, ja, wat zou ik nou gedaan hebben als ik raadslid was? En ik zelf zou denk ik gezegd hebben van een burgemeester hoort van onbesproken gedrag te zijn. Of het nou zijn schuld is of niet, deze burgemeester is niet van onbesproken gedrag. Sterker nog, mijn gedrag was de talk of the town. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om dat in de voetbalkantine en aan de bittertafel te bespreken.
0: Sterker, tot in de Telegraaf daar.
1: Nou ja, voorpagina. Hè,
0: de sekstapes van Schiermonnikoog.
1: Ja, onderdeel van de zaterdagpol. Overigens 96% zei hij kan gewoon blijven, maar iets in die orde. Een soort Koreaanse uitslag. Maar goed, zelf had ik dus het van nee, ik zou dit niet goed vinden. Juist op Schier, meer dan in welke andere gemeente die ik ken, moet de burgemeester een verbinder zijn. En dat is op heel veel plaatsen een modewoord. Hè, met bruggen bouwen, maar juist op Schier erg klein, redelijk explosief. Je komt elkaar 3 keer per dag tegen. Moet hij een soort wijsheid kunnen hebben, moet hij kunnen zeggen af en toe, jongens toch. En ik was niet meer in die positie. Dat ben ik geworden. Ik heb sowieso, de vraag is of ik wel het karakter heb om dat te zijn. Ik mag graag wat profiel hebben. Maar op deze manier kon dat niet. Dus toen heb ik gezegd van ik ga naar de commissaris en ik vraag om eervol ontslag. Nou, dat werd mij uiteraard verleend. Er zijn mensen geweest die zeiden van hey, dit is een schuldbekentenis. Oude man op zoek naar jong blaadje en zo. Nou, ik hecht eraan om te zeggen dat mijn toenmalige vriendin en tegenwoordig mijn vrouw en ik al 11 jaar lang buitengewoon gelukkig bij elkaar zijn. Meerdere malen per jaar op Schier komen. 'S Winters of zomers op vakantie gaan op Schier. En dat het gros van de mensen het nog steeds een beetje een triomf vindt dat wij gewoon bij elkaar zijn. En ik deel die telefoon van triomf.
0: Zo kijk je via dat zelf ik, maar dat, ja. Die opvatting ja. Deel. Want ik hier ik als vraag, wie het wurg? Maar dan krijg je de indruk van wol. Want ja, je bent nog altijd bij
1: zeker, ja, nee, zeker was het het waard. Is de beslissing van, ik stop ermee, ik zet er een streep onder. Er zijn mensen geweest van, had het nog even volgehouden. Morgen dan breekt iemand zijn been of valt iemand van zijn fiets. Is er een ander onderwerp? Je was nu even het gespreksonderwerp, maar het was overgegaan. Nou, ik deelde die analyse toen in ieder geval niet. Nou, daar heb ik wel eens wat over getwijfeld. Ja, had ik niet gewoon even door moeten gaan en zeggen van, nou, over een maand is de hitte er vanaf. Ik vond het op zich wel fijn om burgemeester van Schier te zijn. Schier is een prachtig eiland. Vind ik nog steeds. Fantastische mensen.
0: Maar wat voor imago had het jou uiteindelijk jong? Ik mij die hele media stwarm daaromheen. Van het is een oude viezerik die zich verleiden liet. Troch een green bledje zat je dat zelf zitten. Of het wie een principiële man die het zelf het besluit naam had. Ik treed waarom? Omdat het net van onbesprutsen gedrag meer wezen kan.
1: Nou ja, ik hoop dat het laatste zo is. In ieder geval in de groep om mij heen is het wel dat laatste. En natuurlijk hier en daar wel met een glimlach. Hè? Maar nee, ik was destijds bevriend met burgemeester van Heerenveen, Tjeerd van der Swan. En die was voorzitter van de VFG. En ik zat daar in de Vereniging Friese Gemeenten. En ik zat daar in het bestuur. En op een gegeven moment hadden we een vergadering. En hij pakte een krant bij, de Volkskrant of zo. Want er waren dat jaar, dat kalenderjaar, 10 burgemeesters afgetreden. Of 12. En daaronder stond een steeds waarom. Stond eronder bonnetjesaffaire. Corruptie.
0: Borreltje te veel.
1: Dronkenschap. Ja. En bij mij stond liefdesleven. Hij zegt, nou, als ik nou één van die onderschriften had moeten kiezen, dan maar liefdesleven.
0: Ja. Nou hoe mooi woord. Wat een mooie reden voor ontslag. Maar het betjutte wol. John Stellinga hoefde nooit weer ergens als burgemeester te solliciteren.
1: Nee.
0: Ga je ook naar dingen?
1: Dat laat ik even in het midden. Of ik nog mijn vinger opgestoken heb hier en daar. Het is toch wel vaak bij dat soort dingen zo dat het is fijn als je gevraagd wordt.
0: Ja.
1: Ik ben wel eens teleurgesteld geweest dat ik ergens niet voor gevraagd werd. Dat wel.
0: Ja.
1: En als ik dan gevraagd werd, had ik het misschien niet gedaan. Dat weet ik niet. Maar,
0: Nee, want dan ben je toch die burgemeester dat wat mij wie je.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dan weet men misschien net in je krijgt wat en ik net. Ja. Maar daar wie je wat, ja, daar kun je je beter maar net aan maken.
1: Ja, aan de andere kant, René, ik heb ook wel bewondering voor mensen. Ik was, dat lijkt me wel of het allemaal vrienden waren, maar ik kon het ook erg goed vinden met Rob Bats. Rob Bats was destijds waarnemer op de Schelling.
0: Ja.
1: Nou, dat ging ook een beetje mis, niet op de Schelling overigens, maar daarna. En hij kwam bij Haren, Project X.
0: Project X, ja.
1: Dat ging aan, ja. Ook Rob had een kras op zijn neus. Nou ja, volgens mij is Rob later burgemeester van Steenwijkerland geworden en daar hartstikke gelukkig geworden. He, dus het kan wel. Maar je krijgt zelf ook wel zo'n tik dat je zegt van, nou, ben ik nou geschikt voor. Ik vond mezelf een goede wethouder, dat was wel. Maar, en ik kan ook goed vergaderen.
0: En dat kon je kletteren bij Wurg, gelukkig. Dus dat.
1: Nou ja, dat vroegen ze mij wel.
0: Dat
1: ja,
0: had een geschiedenis ja, in elk ja, geval. Ja, ja, wij rennen al wat naar het eind van het programma. Je woonde ik nog even wat zes.
1: Ik wil nog even zeggen, toen ik wethouder werd op Dingers, toen had ik het ontzettende geluk dat daar kwam een gemeentesecretaris, ongeveer tegelijk met mij, IJzer van der Sluis, veel te jong overleden, wijden IJzer van der Sluis, één en al energie.
0: Ja.
1: En hij trok eraan en hij sleurde. En op een gegeven moment was de raadzaal was helemaal verduisterd. Er werd een film gedraaid voor alle ambtenaren, verplicht er naartoe. En het was die film As It Is in Heaven, om te laten merken van, we worden een team met elkaar. Ik vond het volslagen bezopen. En ik zei, IJzer, wat doe je nou? En ik ging er toch maar even kijken. En achteraf was ik helemaal om. Ik zeg, IJzer, je bent fantastisch.
0: Ja.
1: En dat was deze muziek die daarbij gedraaid werd.
0: D- Dietwa krijgt al Jetha, want we zijn nu al gaan staan aan die laatste muziek. Dus de carousel die gaat dit keer even aan u voorbij, omdat we te volle oren dingen bepraten moesten. Die gaat aan jou voorbij, dus wees maar blij. Maar er zitten verschillende dingen in trouwens, die ik al zelf beneemd heb. Maar die laatste muziek, Avond van Boudewijn de Groot, waarom moeten we er mee uit?
1: Nou, daar, wat die twijfel die ik zei bij Dagblad Trouw, die twijfel bij geloven in God, daar zit ergens het zinnetje in. En het is natuurlijk plat gedraaid en iedereen noemt het, maar je kunt niks zeker weten. En dat is ook wel iets, nou ja, dat moet ik mezelf ook voortdurend vertellen als ik in de spiegel kijk. Nee jongen, je denkt het nou wel, maar je kunt niks zeker weten. Jij kunt ook ongelijk hebben. En dat is de kern van de democratie. De ander kan gelijk hebben. Ik kan ongelijk hebben.
0: Wat een mooie boodschap. Dat nemen we mee als we naar de slotmuziek jaren. Kan ik je hem vertellen dat we na een week hier zelfs ik weer een gast had. Dan zit je Thealize Roorda, commercieel directeur van de Van der Heijden Groep. Ze is strateeg, spreker, verbinder en rietslid van gemeentebelangen in Dontemediel. En ik nog een star girl. Want dat is jij en na een week. Maar nou nog Avond van Boudewijn de Groot. Jos Stellinga, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: Bij u zien dan wat, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. Een granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
7: Dit is RTV NOF.
11: Maar Mino, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: Ja, wat draaien we nu weer? Nou, dat is elke maandag weer de vraag. Dan geven we natuurlijk in de komende twee uur het antwoord. Een hele goede avond op deze maandag, de 5e oktober van het jaar 2026. En bij je tot ongeveer 10 uur. De maatwerk is uit voltooid verleden tijd. En zoals we vorige week begonnen ook met de Beatles, zijn we er vanavond ook weer bij. In Engeland wordt namelijk op 5 oktober 1962 de single Love Me Do van deze Fab Four uitgebracht. Met op de flipside het nummer P.S. I Love You. Beide nummers geschreven door Lennon en McCartney. En zijn op 4 en 11 september 1962 in de Abbey Road Studio in Londen opgenomen. De single is een productie van de latere als vijfde Beatle benoemde George Martin. En deze man die komt trouwens in de loop van deze maand nog een keer voorbij met zijn keuze op zijn LP. Zijn album In My Life. Ja, maar later dus. Op 11 oktober 1962 komt de single Love Me Do op een 47e plaats in de Engelse hitparade binnen. En haalt als hoogste de 17e. Het was niet dus een groot hit, maar het is wel, zo gezegd, het plaatwerk dat we benoemen als...
2: You press the Beatle button.

0: trouwens, in 1964, zo'n jaar later, werd het een nummer 1 succes in de Amerikaanse hitparade, de American Billboard Hot 100. The Beatles en Love Me Do. Ja, wie is er niet groot mee geworden? Dat is wel onze leeftijd. Ja, we worden ouder, papa. Dan is het onderhand tijd op deze maandagavond voor... Wat zou je zeggen? De artiest van de week natuurlijk. Bij de eerste natuurlijk doen we toch zo.
1: Artiest van de week.
0: Ja. Wat heeft, hebben we vandaag uitgekozen voor je? Nou, ik zal je te vertellen. De formatie The Shadows. Precies op 5 oktober 1961 hebben The Shadows een tweede nummer 1 in het Engeland met het nummer Contiki. Iets meer dan 2 jaar geleden was dit muziekgezelschap ook al eens de artiest van de week met zijn hits in de Engelse hitburee. We zijn toen blijven steken bij het nummer Foot Tapper. Vandaag het vervolg dus. Het was filmmaker Jacques Tati die in 1961 rond optreden.

in Parijs. En daarna vroeg om een nummer te schrijven voor zijn volgende film. Hank B. Marvin en Bruce Welch schreven daarop Food Tapper. Tati had echte financiële problemen en zijn volgende film verscheen pas in 1967. Ja, toen zaten zij met het nummer Food Tapper. Nou, goede raad is duur. Afgelopen niet dus. In plaats daarvan hadden de Shadows in 1963 een kleine rol in de film Summer Holiday. En daarin werd dat nummer vertolkt. Food Tapper.

Hij hoorde zo'n top 10 succes, bijna, maar in Engeland. Britain's number one. Hadden ze dan nummer 1 succes mee daar in 1963. The Cars zijn eenmaal op 5 oktober 1999 in de Yetmore Studios in Wicklow in Ierland een akoestische versie op voor MTV. Begin november 1999 wordt het concert voor het eerst op tv uitgezonden in MTV Unplugged. Wie kent het niet? Eind november 1999 komt het programma Unplugged van The Cars, de Nederlandse albumlijst, binnen. Met uiteindelijk een derde plaats als hoogste notering. Van dit album wordt het nummer Radio op single uitgebracht. Maar ondanks de vele airplay op de radio, en al heet het nog wel radio ook, wordt het geen grote hit. Maar we gaan nog wel beluisteren. Op de radio, The Cars.

0: Ja, radio. Het eerste wat ik 's morgens doe als ik mijn ogen open doe, zet ik de radio aan. Je gelooft het of niet, The Cars. Met een hit in 2000. En dan gaan we van The Cars zo 46 jaar terug. Jawel. We gaan terug naar 1954.
1: Frontline Radio, lays it on you one time.
0: Dus Baby, Please Don't Go to Town of Baby, Don't Go to Town. Now Town kan ook nog. Het is een folksong van de Amerikaanse zangeres Niella Miller. Opgenomen als demo in 1962. Het nummer is historisch belangrijk omdat het direct de basis voor het nummer Hey Joe. Die we kennen natuurlijk de legendarische hit van Jimi Hendrix Experience. Niella Miller had destijds een relatie met zanger Billy Roberts, die ze haar liedjes leerde, waaronder het nummer Baby, Please Don't Go to Town. Roberts nam later de muziek, de melodie en de vraag- en antwoordstructuur over, maar schreef er een compleet nieuwe, duistere tekst overheen. Over een man genaamd Joe, die zijn vrouw vermoord. Ja, we kennen het natuurlijk. Roberts registreerde dat nummer in 1962 onder zijn eigen naam. En dan heet het Baby, Please Don't Go to Town. Maar met een die uitvoering van Niella Miller. De basisversie van Hey Joe.

0: En dat was dan die uitvoering van Nilla Miller. En ik zal die van Roberts ook nog eens in de pakken te krijgen. Dan hoort hij dat geluid ook tijdens zijn tijd nog even op dit tijdstip. Maar dan een andere week of een andere maand. We wachten even wat erachteraan. Ja, dan hebben we voor de tweede maal de geluiden van...
1: Artiest van de week.
0: De Shadows. Daar stond optreden als begeleidingsband van Cliff Richard. Begonnen zij hun carrière destijds als The Drifters. Maar ja, omdat er in Amerika al een muziekgezelschap was met diezelfde naam, werd de naam veranderd in The Shadows. Maar dat wisten we natuurlijk allemaal. Bijna nummer 1 succes scoorde de groep met het nummer genaamd Atlantis. Een nummer geschreven door ene Jerry Lorden. Trouwens geen onbekende bij de groep, want hij schreef ook de twee eerdere hits voor de Shadows. Namelijk het wereldberoemde Apache en Wonderful Land. Maar nu dus het nummer genaamd Atlantis.

Heel raar, maar in Amerika hadden ze nog nooit van de Shadows gehoord. Nee, daar hadden ze ook geen iets. Here's much more music. En van de Shadows met Atlantis. Ja. Hebben we een zangeres genaamd Gloria Estevan. En die kennen ze in Amerika wel natuurlijk. Deze Gloria Estevan staat op 5 oktober 1989 in de Martini Hall in Groningen voor een live optreden. De van oorsprong Cubaanse zangeres is dan voor een korte tournee in ons land en bezoekt daarna nog Arnhem en Rotterdam. Wat is Gloria Estevan? Laat ik je de titelsong horen van haar album Mi Tierra. Wat in Nederland zoveel betekent als Mijn Aarde, Mijn Wereld. Het was haar eerste Spaanstalige album waar dit nummer vanaf kwam. Een album waar ze eigenlijk al vanaf haar begin haar muzikale carrière had willen opnemen. Waarvan haar natuurlijk... Dat niks kwalijk wordt genomen met haar Cubaanse afkomst. Heeft ze natuurlijk genoeg aan de Spaanse taal. We hebben Gloria Estevan voor je met Mi Tierra.

0: Als het even kan. Jawel, dat was Gloria Estefan en Mi Tierra. Als je dat een beetje in het normaal Nederlands vertaalt, en Mi Tierra, dan krijg je natuurlijk mijn vaderland, mijn thuisland. En van de Gloria, gaan we in de Gloria.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: Van Mi Tierra weer naar Taco. Eerder refereerde ik al aan het overlijden van Irving Berlin op 22 september 1989. Hij was ook de schrijver van het nummer Putin on the Ridge. Dat is onbekend in de uitvoering van Fred Astaire in de film Blue Skies uit 1930. In 1983 werd het nummer in een speciale bewerking een top 10 hit in de American Billboard Hot 100 voor Taco. Dat is Taco Ockerse, een in Indonesië geboren zanger uit Nederlandse ouders die opgroeide in Duitsland. Maar het origineel is niet van Taco, ook niet van Fred Astaire, maar van ene Harry Richman, die het nummer Putin on the Ridge introduceerde in een musical met dezelfde naam. Nou, je voelt hem al aankomen, dat wordt weer een dubbelganger. We beginnen met Taco. Zijn het. 1983. Putin on the Ridge.

Ja, een opname van bijna 100 jaar geleden. De uitvoering voor Harry Richmond, het origineel van het nummer Putin on the Ritz. Waarmee Taco in 1983 nog een keer een Amerikaanse top 10 hit scoorde. Van Putin on the Ritz van Harry Richmond. En de andere uitvoering van Taco gaan we naar Elton John. Vanaf 5 oktober 1973 ligt het dubbelalbum Goodbye Yellow Brick Road van Elton John in de platenwinkels. Het album is opgenomen in de studio's van het Château Hiérouville in Parijs. Daarna wordt de eindmix gedaan in Trident Studios in Londen. De teksten zijn van Bernie Taupin, zoals bekend. En de composities zijn van de hand van Elton John, Dee Murray, David Johnston en Nigel Olsen. De arrangementen zijn van Del Newman. En het geheel is geproduceerd door Gus Dudgeon. Van het album, de titelsong Goodbye Yellow Brick Road. Dat is de weg die gewijst naar het film en het boek van The Wizard of Oz van Frank Baum. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: waarschijnlijk niet in Nederland, nummer 20 in de top 40. Maar wel de hele week lang de alarmschijf geweest bij Radio Veronica in de tijd. En wel een nummer 2 in Amerika, daar blijf je zelfs 3 weken op diezelfde plaats staan. Dus succes in Amerika voor Elton John. En dan nummer dan Goodbye Yellow Brick Road. Onderhand die tijd. Wat draaien we nu?
1: De artiest van de week.
0: Ja, onze menulijst vertolkt weer dat we toe zijn aan het hoofdgerecht. De Shadows. In tegenstelling tot de meeste van hun eerdere singles die in de EMI-studio's werden opgenomen. Met een single met de titel Shindig, opgenomen in het Jubilee Theater in Blackpool. En dat was terwijl ze daar op tournee waren. Ook dit keer is het singlesucces weer goed voor een hit in Engeland. Een top 10 succes zelfs. Met nummer geschreven door Hank B. Marvin en Bruce Welch. Oké, okay, het is tijd voor een feestje, zoals dat heet. Shindig. The Shadows.

Shindig. Wat hier ook als tune werd gebruikt bij de 19 Toon Show op Radio Mi Amigo en Radio Caroline. The Shadows. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Dat is de laatste de donderdag weer tussen de klok van 7 en 8. En ik schuif weer bij hem de knopjes heen en weer. Echt deze. Yo, Tiger Tom, oftewel de zanger Tom Jones. Hij neemt op 5 oktober 1966 het country nummer Green Green Grass of Home op. Dat gaat over een gevangene die naar zijn huis verlangt. Zijn thuis eigenlijk. Hè? Het is geschreven door Curly Putnam, die het nummer zelf in 1965 al opnam. Een jaar eerder dus. En ook op de plaat heeft gezet. De uitvinding van Tom Jones bereikt het nummer Green Green Grass of Home. Zowel de eerste plaats in zijn thuisland als ook in ons land.

Jazeker, door rij voor Tom Jones, die onderhand met zijn tweede jeugd bezig is. De man is onderhand al 86 en dat treedt nog steeds op. Ja, geef me zo ongelijk trouwens. Wie niet meer optreedt, nee, dat is Eddie Kendricks. Hij overleed namelijk op 5 oktober 1992 aan de gevolgen van longkanker. Kendricks wordt eind jaren 50 van de vorige eeuw lid van de groep The Primes, waarvan een deel in 1960 overgaat in The Temptations. Eddie Kendricks is dan tot 1971 de leadzanger bij deze Motown-groep. In 1973 is het nummer Keep On Trucking zijn grootste solo-hit. En vanaf 10 november 1973 staat deze single 2 weken op de eerste plaats in de American Billboard Hot 100. Eddie Kendricks.

0: Eddie Kendricks en Keep on Trucking.
1: Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl.
0: Ja, heeft hij misschien ergens een plaat gehoord of zo, of iets dergelijks, dat je zegt van nou, die wil ik graag in het programma eens een keer gaan beluisteren. Een beetje de achtergrondverhalen erbij. Mail het even gewoon. Ga even uit voor nieuws, reclame en de boodschappen. En de weersberichten natuurlijk. Ja, dan zijn we zo weer bij je terug naar de klok van 9. Voor het tweede deel van het programma. Wat draaien we nu? Graag tot straks.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op... Njoggen Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïnse haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
8: Dit is RTV NOF.
10: Maar Noe, wat draai je?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: En ook het komende uur hebben we ze hier allemaal op een rijtje gezet voor je. Jawel, we hebben natuurlijk de plaatwinkjes van de artiest van de week, maar ook wat iets meer zei, wat in het praten voorkwam in dat vroegte jaar, in de 70 jaar, de 60 jaar, ook van latere datum wel. We beginnen met Stevie Ray Vaughan. Het is namelijk 5 oktober 1976. Dan moet deze gitarist Stevie Ray Vaughan een tournee in Europa moet hij cancelen. De legendarische gitarist is dan met uitputtingsverschijnselen in een ziekenhuis in Londen opgenomen. Het album In the Beginning is het tweede live album van Stevie Ray Vaughan en The Double Trouble. En van dat album gaan we iets draaien. Terwijl, hoewel het album ongeveer 2 jaar na de dood van Stevie Ray Vaughan uitkwam, vond het optreden zelf plaats op 1 april 1980 in Steamboat 1874 in Austin, Texas. En van dat album In the Beginning, Stevie Ray Vaughan en Tin Pan Alley.

0: Lekker lang en lang lekker, zeggen wij dan altijd. Met dit geluid van Stevie Ray Vaughan, de jongere broer van Jimmy Vaughan. Deze Stevie Ray Vaughan, hij verongelukte in 1990 bij een helikopterongeluk in dichte mist. Ja, zo komen de artiesten wel vaker aan hun eind in dat luchtruim. Wij van de ene gitarist trouwens naar de andere gitaristen.
1: De artiest van de week.
0: En dan hebben we het over de gitaristen uit Engeland, namelijk The Shadows. En dan zal ik even het andere papiertje erbij pakken, want anders heb ik de goede informatie niet bij me. Het is een recensie in het muziekblad Record Mirror. Werd het nummer Geronimo van The Shadows beschreven als een nummer met Apache-ritme op de achtergrond. En is dit keer alleen door Hank B. Marvin geschreven nummer. Niet van het niveau als sommige van een eerdere hits, maar slim gespeeld. En met een stuwend ritme dat wel. Het werd dan ook niet zo'n groot succes als zijn voorgaande singles. Maar hij hoort wel erbij. Hij hoort wel in het rijtje thuis met hits natuurlijk.

Ja, wel een hit in Engeland. Ja, trouwens bij ons ook wel, maar niet zo heel groot. Nummer 29 in ons land voor de Shadows. Wat is nummer van Geronimo. Ja, dan hebben we weer heel wat anders. Want je weet dat mijn programma bestaat uit contrasten. En het volgende is dan ook weer zo'n contrast, zeg ik maar. Carl Douglas. De man die hier op de tafel ligt trouwens. Ja, de man zelf niet, maar zijn muziek. Deze Carl Douglas komt op 5 oktober 1974 binnen in de Nederlandse Top 40 met zijn single The Kung Fu Fighting. Vanaf 19 oktober van dat jaar staat deze single 5 weken op de eerste plaats van de top 40. En zijn zanger, Carl Douglas, dus is er eigenlijk een sessiezanger voor Pye Records. Wanneer hij Kung Fu Fighting schrijft. Het idee krijgt hij wanneer hij 2 kinderen op straat ziet die van die kung fu bewegingen maken. En wanneer producer Bidou het aan hem en Larry Wise geschreven nummer I Want To Give You My Everything door Carl Douglas wil laten inzingen, weet Douglas de producer te overtuigen om zijn kung fu fighting om daar op de B-kant te zetten. Een opname die slechts 10 minuten duurde. Ja, de opname van die single natuurlijk. De nummer op zichzelf duurde maar ruim 3 minuten. De platenmaatschappij is een andere mening toegediend. Ze maakt B-kant tot A-kant. En de rest is geschiedenis, weet u. Wereldwijd werden van deze single Kung Fu Fighting minstens 10 miljoen kopies verkocht.

0: Internationaal nummer 1 succes voor deze Carl Douglas. We blijven deze ene grote hit voor deze man. Kung Fu Fighting. Wat draai me nu?
1: De artiest van de week.
0: Nou, daar hebben we ze hier. The Shadows. The theme from Young Lovers was destijds de eerste single van de film Wonderful Life met in de hoofdrol Cliff Richard. Wel, het is nooit door Bruce Welch die het nummer geschreven had, maar zij niet daadwerkelijk bij de opnamesessies aanwezig. Zijn partij, de akoestische ritmegitaar, werd gespeeld door Hank B. Marvin. Maar dat maakt voor de rest niet uit. We gaan hem weer beluisteren.

0: Verder op een hit. En vorige informatie de Shadows. Dat was in 1964. En als je denkt, waar heb ik het tunetje vaker gehoord op deze zender? Dat is meestal op de vrijdagmorgen. Zo na de klok van 9 uur in het programma Ontwijnvol. Maar dan wel in een andere versie. Dan van de nieuwe informatie de Phantoms met op gitaar dan Tjeerd Koning. Dit was de uitvoering van The Shadows. En wat hebben we hier? Oh, kijk, ja, daar is hij weer.
1: Road Rocker.
0: Zeker. En wat geluid van de formatie Led Zeppelin. Dan wordt er zo'n tuneetje bij natuurlijk. Op 5 oktober 1976 is het op de BBC TV in het programma Old Grey Whistle Test een clip te zien van het nummer Black Dog van deze heren Led Zeppelin. Het is dan voor het eerst sinds jaren dat Led Zeppelin op de Engelse TV is te bewonderen. Het nummer is een stukje uit de dan komende film van Led Zeppelin. The song remains the same.

0: De legendarische formatie Led Zeppelin. Met een eveneens legendarische gitarist natuurlijk, Jimmy Page. Die als popgitarist, studio muzikant, als een rode draad door de Engelse popgeschiedenis, laat ik wel zeggen. Dit was het nummer Black Dog. En dat allemaal uit de film, de song Remains the Same. En dan hebben we heel veel wat anders voor je.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Ja, het is onderhand al hier ruim 20 jaar geleden dat country-legende Buck Owens het tijdelijk met het eeuwige heeft verwisseld. Maar ook hij heeft de klassieke Jambalaya on the Bayou aan het vinyl toevertrouwd. Ja, maar gek genoeg verscheen het pas in 2013 op een album. De opname van zijn uitvoering lagen al jaren op de plank in zijn studio in Bakersfield. Nou, hij heeft hem van de plank afgehaald. En daar is hij dan.

0: Bones en Jambalaya.
1: Harry Edema.
2: Country Ranch.
0: Ja, het kan toch niet mooier. Het hoort toch helemaal bij elkaar. Harry en Country natuurlijk. En Country is de aanstaande vrijdag weer tussen 7 en 9. Gepresenteerd door deze man genaamd Edema. Vannacht voor de... Het programma Country Ranch. En hij mailt mij elke zondag altijd even door wat hij van plan is om te gaan doen. Hij heeft natuurlijk ook weer een special. En in die special zit aanstaande vrijdag Bill Anderson. En in die blokjes heeft hij... blokjes luisteren even gelijk. Heeft hij dit keer het Lost Highway. In uitvoering van Hank Williams en Johnny Horton. Maar hij doet net zoals ik... Maakt er op een gegeven moment een potje van. Maar je hebt nog een keer een tweede luisteren vergelijken. En dan zit het nummer Tell Me I Was Dreaming. En daar heeft hij dan de uitvoering van de West Virginia Railroads en de O'Kanes. En als klap op de vuurpijl in de non-stop zit het nummer van de Bellamy Brothers. Some Broken Hearts Never Meant. En dan gedaan You Make Love So Easy. Dus voor de Country en Western liefhebbers aanstaande vrijdag bij Harry Edema zijn programma Country Ranch. Dus de klok van 7 en 9 uur. Heb ik nog iets van de artiest van de week voor je. Fleegelboend, dat is een fictief persoon. Bedacht door ene Richard O'Sullivan. Een acteur bekend uit de series als Man About the House en Robin's Nest. Die nog niet zo lang geleden is overleden. Ja, dat is al 82-jarige leeftijd. Deze Richard O'Sullivan was destijds een vriend van de bandleden van de Shadows. De volledige titel werd aan het nummer gegeven nadat de groep de film The Rise and Fall of Lex Diamond had gezien. Om kort te gaan, de titel werd natuurlijk The Rise and Fall of Flinkelbund. En dan heb ik het over The Shadows.

0: Ook in 1964 weer goed voor een top 10 succes in Nederland, maar ook in Engeland.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: Ja, als Harry zegt wat ik maak er een dubbelganger van, dan doe ik het ook maar. Daar voor de tweede maal. Dat is Ellen Fowley. Ze had in 1979 twee grote hits. In ons land werd We Belong to the Night en What's the Matter Baby. Beide songs zijn afkomstig van haar album Night Out, waarop ook deze Jagger and Richards compositie Supergirl vanaf komt. Maar daar heb ik het namelijk over. Vandaag leggen we deze twee even achter elkaar als dubbelganger. Maar een versie van de Rolling Stones destijds kritiek kreeg omdat de tekst vrouwonvriendelijk en denigrerend overkwam, draaide Ellen Fowley de rollen om. Door het nummer als een sterk onafhankelijke vrouw te zingen, kreeg de tekst een ironische en krachtige lading. Wat zeg je nou, stupid girl? Dit is Ellen Fowley.

0: Stom. Vanuit Stupid Girl. Dat waren de Rolling Stones. Daarvoor werd die rijden voor die van Alan Foley. Van haar album Nights Out. En daar heb ik hier nog wat voor je.
1: Artiest van de week.
0: Alsjeblieft. Ja, en dat doen we natuurlijk nog steeds op...
2: Monday Night Music.
0: The Shadows. Ja, en een plaat genaamd Rhythm and Greens. Dat noemen we dat in ons land trouwens geen hit werd. En alle eerder gedraaide singles wel. Rhythm and Green was een EP'tje wat diende als soundtrack voor de gelijknamige korte film, geproduceerd en geregisseerd door Christopher Miles. Film waarin een Robert Morley de voice-over verzorgt in plaats van de dialogen. Het was het eerste grote acteerproject van The Shadows zonder Cliff Richard. De film vertelt op een humoristische manier het ontstaan en de evolutie van de mensheid, begeleid door de typische sound van The Shadows. Als je tijd hebt, moet je het op een gegeven moment een keer gaan opzoeken op YouTube. Het staat er wel op. Dan krijg je dat filmpje erbij. Rhythm and Greens, The

Ja, we hebben geen genoot hier trouwens, zeg ik al, toen je nummer 22 notering in die Engels hitbureau. Music Radio. De Engelse super trio Cream begint op 5 oktober 1968 aan een afscheidstournee door Amerika. Diezelfde dag wordt het nummer White Room op single uitgebracht. Het nummer bereikt in ons land de vierde plaats in die Veronica Top 40. En daarmee de gelanceerd voor de trio. We staan dat Eric Clapton op gitaar, Jack Bruce op bas, Ginger Baker op drums. 26 november 1968 is het afscheidsconcert in de Royal Albert Hall in Londen. En White Room is op de hand van bassist Jack Bruce. En op tekst gezet door de poëet Pete Baum. Allemaal supergitaristen. Clapton, Page, Shadows natuurlijk. En hebben we nog even vergeten? Nou, komen we straks wel weer op. Dit is White Room.

0: Ja, zo worden ze niet meer gemaakt hoor. White Rome. Dat is normaal je Queen.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draait de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
3: De artiest van de week.
0: En ik heb nog een paar werkjes van de Shadows voor je klaar liggen. Afkomstig van het album Aladdin and His Wonderful Lamp is dat door alle leden van de groep geschreven nummer Genie with a Light Brown Lamp. Het nummer wat Hank Marvin, Bruce Welch, Brian Bennett en John Rostel speciaal hadden geschreven voor de pantomime musical Aladdin and His Wonderful Lamp.

Ah, ik heb nog maar een minuutje over, dus dan ga ik geen plaat meer gaan draaien. Nee, het zou zonde zijn, dan moet ik me halverwege afbreken. Plaatwerk is, ik had nog twee van de Shadows liggen. Die neem ik gewoon mee naar de zondagavond. En dan draaien we die dan. Stingray onder andere. En Marianne, dat zijn de twee. Ik wens je nog een hele prettige avond. Ik zeg maar echt nog steeds bedankt voor het luisteren natuurlijk. En ik zie en hoor u waarschijnlijk aanstaande donderdag weer. Gamma Jazz Go Blue. Dus de klok op 7 en 8 uur. Lukt dat niet lukken? Zondag ben ik er dus met het programma genaamd Met de Voet Tussen de Deur. En eventueel nog aandacht weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van Wat Draaien We Nu? Graag tot een andere keer.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Filip en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Een nieuwe grote ziekactie na de zoen van 2014 vermiste Sikko Cuperus had ze nu een neert op smieten. Vrijwilligers van SAR Nederland zochten in de omjouwing van Marum in Wettergongen en in het bosgebied. De ziekactie volgen op nieuwe tips over de vermissingszaak. Er binnen geen aanwijzingen voor die het laat hebben ta een terugbraak. SAR Nederland zei het wel terug te geven met de ziek en Rob Meeske met informatie op harden te melden. Cuperus verdween op 9 juni 2014. 3 dagen later waard zijn auto voor in Marum. Zo'n titiet ontbreekt elk spoor. De gemeente Rie van Tietje Extradiel wil dat boa's vaker zichtbaar binnen in de dwarpen. Neffens Rietsleden weten inwenners net dat die bij boa's actief binnen en wat er mij harde meldingen bart. De Rie wil daarom dat boa's meer contact ziekje met inwenners en duidelijke sjenlitten wat ze doggen. Ik wat vaststelt om dwarpseps ervoor te broeken. Ze kunnen boa's bigeleaks melden werd ze actief binnen en inwenners vertellen werd ze mij vragen of meldingen terug te kennen. Autosport Noord had zo'n dit jaar een nieuw bestuur. De organisatie achter de autocross wil na een onrustige periode een nieuwe start meidje. En het vertrouwen van coureurs, verenigingen en vrijwilligers weer omwinnen. Het nieuwe bestuur wil takom seizoen weer meerdere crossen organiseren en tawerken naar een nieuw kampioenschip. Johan de Jong is een van de nieuwe bestuursleden. Hij leidt uit waarom het nevens hem tijd wie voor een nieuw bestuur.
3: Die andere bestuurder die deed er niet zoveel meer voor. Die hadden maar nog maar 1 cross. Want het kost gewoon heel veel tijd en heel veel energie. Ja, en je verneemt toch wel dat het dan de leeftijd een beetje gaat spelen met de mensen.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust.
5: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.